0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens, leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Limburgs G-wielrenner Tim Sele heeft opnieuw geschiedenis geschreven. Met een overtuigende overwinning in het Italiaanse Magnago kroonde de Limburger zich officieel tot Europees kampioen op de weg. Deze titel is extra bijzonder omdat Sele nu alle belangrijke truien bezit. Hij is op de weg en in het tijdrijden de regerende Belgische, Europese en wereldkampioen. Een unieke sportprestatie voor onze provinciegenoot die zijn absolute dominantie in de MT2-klasse hiermee gisteren nogmaals stevig in de verf heeft gezet. Automobilisten in Limburg moeten sinds gisteravond rekening houden met ernstige verkeershinder op de E313 ter hoogte van Hasselt-West. Het agentschap Wegen en Verkeer is gestart met dringende herstellingswerken aan het wegdek richting Luik. De werkzaamheden worden bewust 's nachts uitgevoerd om de hinder overdag te beperken. Maar telkens vanaf 8 uur 's avonds is er lokaal slechts één rijstrook beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking. De politie raadt aan om de werfomgeving tijdens de spits te vermijden. We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Anders is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk één punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterecht interesse hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen en het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het parket van Limburg en de lokale politiezones zetten hun strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit onverminderd voort met gerichte cleanhouse-operaties. Bij recente acties in diverse Limburgse gemeenten viel de politie binnen op verdachte locaties waarbij grote actieve cannabisplantages werden ontmanteld. De Hasseltse onderzoeksrechter heeft meerdere verdachten officieel aangehouden. Naast de inbeslagname van duizenden planten en cashgeld stelden speurders ook grootschalige diefstal van elektriciteit en drinkwater vast, wat zorgt voor levensgevaarlijke situaties en acuut brandgevaar in de woonwijken. De lokale politie van de zone Noord-Limburg heeft gisteren een dringende waarschuwing verspreid voor een hardnekkige phishingcampagne die momenteel de ronde doet. Tal van inwoners ontvingen een e-mail die afkomstig lijkt van financiële instelling Argenta. In de mail worden klanten opgelicht met de vraag om hun bankgegevens te controleren via een frauduleuze link. De politie benadrukt dat de bank nooit op deze manier gegevens opvraagt en roept op om de mail onmiddellijk te verwijderen en nooit bankcodes door te geven. We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Anders is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden dan.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!
5: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
6: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
5: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
6: Schat, dat is een goed gedacht.
7: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

we two. Adds up to I love you, and you love me.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

zanger Andy Williams had indertijd zijn eigen tv-programma, zijn eigen tv-show tussen 1962 en de vroege 70s. Maar dit was een lichte genre. The Crooners, zo heette dat. Can't Get Used to Losing You op Radio Ludo, Andy Williams, met een liedje uit 1963. Het is 6:10, dinsdagmorgen 16 juni. Goedemorgen samen. Welkom, de leukste evergreens. Geniet van je dag hier met Radio Ludo. En tot 12 uur doen we dat met Lunchbox, vandaag op dinsdag. Het is de dag van het familiegeld, straks meer daarover. En we herdenken dit uur Helmut Kohl, voormalig premier en hoofdstaatsman van Duitsland. En tussenin onze lekkere muziek van Wendy van Wanten bijvoorbeeld, ook Jackie Wilson en Perez Prado. Hier is Patricia Pai uit Nederland.

16 juni, Internationale Dag van het Familiegeld. In sommige regio's wordt aandacht besteed aan het belang van gezinsinkomen en financiële stabiliteit vandaag. De dag benadrukt hoe economische zekerheid gezinnen beïnvloedt. Financiële stress kan impact hebben op welzijn in relaties. Goede ondersteuning en beleid kunnen gezinnen versterken. Ook onderwijs rond budgetbeheer speelt een belangrijke rol. De dag wijst op armoedebestrijding en gelijke kansen. En overheden en organisaties bespreken sociale bescherming vandaag. Op de Internationale Dag van het Familiegeld, 16 juni.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Eldorado in Mambo Jumbo. Dat was in het jaar 1950, net na de Tweede Wereldoorlog. Straks herdenken wij Helmut Kohl vandaag op 16 juni. Maar eerst Casey and the Sunshine Band. Dit was vrolijkheid in de jaren 70, einde van die 70s.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 16 juni, we herdenken vandaag Helmut Kohl. Hij was Duits politicus die in 2017 op 87-jarige leeftijd overleed. Kohl was van 1982 tot 1998 bondskanselier van Duitsland en daarmee een van de langst dienende regeringsleiders van het land. Helmut Kohl speelde een beslissende rol bij de Duitse hereniging na de val van de Berlijnse muur in 1989. Daarnaast was hij een belangrijk voorstander van de Europese integratie en droeg hij mee tot de totstandkoming van de euro. Zijn samenwerking met leiders als François Mitterrand versterkte de Frans-Duitse samenwerking binnen Europa. Helmut Kohl wordt herinnerd als de kanselier van de eenheid en als

Dit doet ons deugd deze voormiddag. Het is een liedje van Four Jacks en Jill, wat country muziek op de radio met Master Jack. En daarvoor nog eens Fats Domino, Blueberry Hill. Nu nog eens met een song uit de jaren 60 op stap, die in 1987 dankzij een videofilmpje opnieuw een grote hit werd. Het was Reed Petit, dat najaarsliedje van Jackie Wilson.

Ta, met plezier hoor. Dit is jouw toonaangevende retro radio. Joey D en de Starlighters en de Yaya Twist. Met daarvoor Wendy van Wanten van bij ons, Iris van de Kerkhoven. En zo gelukkig met jou. We zullen straks eens kijken in onze regiokalender wat er te beleven valt deze dagen in Hasselt en omgeving. En dit zijn de Four Bands nog eens intussen.

Je zou haast denken dat het een liedje uit de jaren 60 of 70 was. Maar nee hoor, niks was minder waar. Het was een song uit 2010, amper 16 jaar geleden. Les Forbans Enchantés. En zo stapten we even buiten de comfortzone van Mark Bridowet deze voormiddag. Deze namiddag, van 2 tot 4, kan je bij Lokaal Dienstencentrum Campus Banneu in de Hadewiglaan in 74 in Hasselt naar de kookles Zomerhapjes. Samen maken we een heerlijke driegangen menu in de keuken van het Lokaal Dienstencentrum Banneu, onder leiding van Rita Olaerts. Deelname €15. Alle informatie op hoge5.be. Of kom gewoon langs naar het Lokaal Dienstencentrum Campus Banneu in Hasselt. Voor een kookles Zomerhapjes deze namiddag.

zomer komt eraan, vrienden. Ook de lekkere warme temperaturen de komende dagen. Dus laat ons ervan genieten. En laat ons ook zomerse liedjes erbij halen. Brian was dat. Give and Fake deze voormiddag. Hier is ander werk van T-Rex. Was een band die eigenlijk op zoek was naar een goede bandnaam. En nooit inspiratie vond. En toen er plots een van de bandleden binnenkwam en zei: kijk, ik heb gisteren een replica van een groot historisch, prehistorisch beest gezien. Een T-Rex. Toen wisten ze het meteen, hè. We noemen onze band T-Rex. Hot Love van de band T-Rex.

Bijzonder mooi luisterliedje van Erik van Eijgen. Vanavond schrijf ik jou een brief tot bijna 11 uur op Radio Ludo. Zodanig het regionieuws, klokvast op het uur. En we komen terug met nog meer lunchbox tot 12 uur hier op dinsdag voormiddag. Zeker weten. Nu nog eens tot 11 uur, L'Italiano. Dit was een jaren 80 liedje van Toto Cotugno. Tot zo. Lascia.

0: Hey, tank jij al bij Bouts? De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Limburgs scheewielrenner Tim Sele heeft opnieuw geschiedenis geschreven. Met een overtuigende overwinning in het Italiaanse Magnago kroonde de Limburger zich officieel tot Europees kampioen op de weg. Deze titel is extra bijzonder omdat Sele nu alle belangrijke truien bezit. Hij is op de weg en in het tijdrijden de regerende Belgische, Europese en wereldkampioen. Een unieke sportprestatie voor onze provinciegenoot die zijn absolute dominantie in de MT2-klasse hiermee gisteren nogmaals stevig in de verf heeft gezet. Automobilisten in Limburg moeten sinds gisteravond rekening houden met ernstige verkeershinder op de E313 ter hoogte van Hasselt-West. Het agentschap Wegen en Verkeer is gestart met dringende herstellingswerken aan het wegdek richting Luik. De werkzaamheden worden bewust 's nachts uitgevoerd om de hinder overdag te beperken. Maar telkens vanaf 8 uur 's avonds is er lokaal slechts één rijstrook beschikbaar. Er geldt een snelheidsbeperking. De politie raadt aan om de werfomgeving tijdens de spits te vermijden. We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Anders is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Aan het eind van zijn leven, toen sukkelde Vladimir of Willy Thix al een tijdje na overmatig en veelvuldig drank- en druggebruik. Zijn dood kwam niet onverwacht, maar hij stierf wel op 10 april 2005 in Amsterdam in Nederland op amper 57-jarige leeftijd. Met deze muziek heeft hij ons nagelaten, die Willy Thix. Let's dance. Het is 11:04. Goedemorgen. Tot 12 uur zijn we nog lekker samen langs heen de radio. Met David McWilliams dit uur. Julia Clark komt eraan met een liedje en zelfs Carol Guts. We hebben de weetjestrommel, keren terug in de tijd, dag op dag, vandaag op 16 juni. En straks in de krant, een opvallend krantennieuwsje over een dubbele jackpotwinst. Maar dat is gewoon zo.

Opmerkelijk nieuwsje naar de krant. Een 65-jarige Brit heeft per ongeluk een opmerkelijke loterijwinst geboekt. De man Alan bedacht een standaard jackpot te hebben gewonnen, maar ontdekte later dat het bedrag was verdubbeld. De fout bleek te zijn ontstaan door een technische of administratieve vergissing bij de uitbetaling. In plaats van de fout te melden als probleem, bleek het bedrag in zijn voordeel uit te vallen. "Ik heb nog nooit zo'n grote fout gemaakt," zei de man met een glimlach. De loterijorganisator bevestigde dat er een onregelmatigheid was, maar dat de uitbetaling geldig blijft. Juridisch gezien was er geen sprake van fraude of misleiding door de winnaar. Het verhaal ging snel de ronde op sociale media en lokte veel reacties uit. Sommigen noemen het puur geluk, anderen spreken van een zeldzame administratieve vergissing. Voor Alan voelt het vooral als een onverwachte meevaller, een dubbele loterijwinst die zijn leven veel verandert.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig. Ludo.
5: Vol video.

bijzonder sterke stem van Carol Gutt. Het was Duitsdanig liedje met Lady Carnival vandaag op Pluto. Dinsdag 16 juni, we keren terug in de tijd, zo naar 1963. En laten we eerst nog eens genieten van de Four Tops.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Achterom in de tijd, 16 juni 1963. Toen werd Valentina Tereshkova gelanceerd aan boord van de Vostok 6 richting de ruimte. Ze was de eerste vrouw die in de ruimte ging. De missie maakte deel uit van het Sovjet-ruimteprogramma. Tereshkova cirkelde 48 keer rond de aarde en de vlucht duurde bijna 3 dagen. Ze werd wereldwijd een symbool van ruimtevaartgeschiedenis. De prestatie van Tereshkova doorbrak genderbarrières in de wetenschap. Eerste vrouw in de ruimte, Valentina Tereshkova, 16 juni 1963.

Altijd een hele mooie dame gebleven, goed bewaard Petula Clark. Vandaag op haar 93ste. Een van de best verkopende, succesvolste Britse artiesten in de geschiedenis met ruim 70 miljoen verkochte platen wereldwijd. Petula Clark in Chariot. En daar is Phil Collins. Een bullet uit het einde van de jaren 80. Against All Odds, Take a Look at Me Now.

Wat een schitterende vertolking van het liedje In Dreams van Roy Orbison, gecoverd door John Terra. En nog niet eens heel erg lang geleden, hè? 4 jaar geleden, in 2022, deed John Terra dat. En zo merk je dat ook de populaire muziek vandaag de dag weer neigt naar die 60s, de 50s zelfs en af en toe is de 40s ook. Dus die liedjes komen allemaal terug. De inspiratie halen zij bij de tijd waarin er nog echt goede muziek gemaakt werd. En die muziek hoor je hier op Radio Luto. Dag in, dag uit.

The Days of Pearly Spencer, dat was David McWilliams, die in der tijd ook de pophit maakte Can I Get There by Candlelight. The Days of Pearly Spencer op Ludo, het was een liedje uit 1967. De weetjestrommel, zo bij ons, het gaat erom over het verdienmodel Google of google.com of .be, wat je op het internet vindt, dus de zoekmachine. Dat is voor straks. Na A Girl Like You, hier is Fred Stugar.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: In de weetjestrommel vandaag hebben wij het over de zoekmachine Google. Want Google die verdient miljarden door advertenties die verschijnen bij zoekopdrachten, zelfs als je gewoon Google intypt. Bedrijven betalen om bovenaan de zoekresultaten te staan via Google Ads, waardoor elke klik geld oplevert. Zelfs zoekopdrachten zonder commerciële intentie kunnen advertenties tonen, wat inkomsten genereert. Dit advertentiemodel maakt Google een van de rijkste bedrijven ter wereld. Ironisch genoeg blijft Google verdienen, zelfs als je per ongeluk op zoek gaat naar Google zelf dus.

Twee fantastisch goede liedjes hier op Radio Ludo aan elkaar. We hadden de onderwijsblues van Margriet Hermans, die ons onlangs ontvallen is. En hier nog Muth uit Groot-Brittannië, een beetje pop rock met Dynamite zo net voor de middag. En laten wij er nog eens Lucille Starr bij halen. Een gigantisch goede artieste. De French

Lucille Starr van lang geleden, 1964, in de French Song hier op Ludo. Ga zo stil aan haar de middag op met jou, samen met jou. En ook met onze smaakvolle muziek doorheen de middag. Om 5 uur Koen Baks vanavond tot 7 met Hallo Limburg. En nu nog even We Are Family, de mooiste familie van Vlaanderen. Dat zijn de Ludo-luisteraars. Sister Sledge, tot morgen.

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Lommelse gemeenteraad was het decor voor een verhit debat over de toekomst van het gemeentelijk zwembad. Een voorstel om de openingsuren voor het grote publiek in te perken en het schoolzwemmen te herorganiseren stuit op hevig verzet van de oppositie. Critici vrezen dat het voorstel de toegankelijkheid van de sportfaciliteit in het gedrang brengt voor gezinnen en scholen. Het Schepencollege verdedigt de maatregel wegens budgettaire besparingen en personeelstekorten. Maar het dossier ligt politiek bijzonder gevoelig. Nieuwe demografische cijfers die gisteren zijn vrijgegeven bevestigen de aanhoudende vergrijzing in onze provincie. Uit de statistieken blijkt dat inmiddels 1 op de 5 inwoners in Belgisch Limburg de leeftijd van 65 jaar of ouder heeft bereikt. Deze trend heeft grote gevolgen voor de Limburgse arbeidsmarkt, de zorgsector en het lokale verenigingsleven. Beleidsmakers wijzen erop dat deze verschuiving vraagt om een lange termijnvisie op vlak van wonen en zorg, aangezien de druk de komende jaren fors zal toenemen. We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Anders is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: in heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Dit is Ludo.
1: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

zeggen. Want ze verklaren zo precies wat ze bedoelen, door gebarend uit te leggen. Want handen zeggen veel, met handen doe je veel. Een handig instrument, maar jij bent dirigent.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het parket van Limburg en de lokale politiezones zetten hun strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit onverminderd voort met gerichte clean house operaties. Bij recente acties in diverse Limburgse gemeenten viel de politie binnen op verdachte locaties waarbij grote actieve cannabisplantages werden ontmanteld. De Hasseltse onderzoeksrechter heeft meerdere verdachten officieel aangehouden. Naast de inbeslagname van duizenden planten en cashgeld stelden speurders ook grootschalige diefstal van elektriciteit en drinkwater vast, wat zorgt voor levensgevaarlijke situaties en acuut brandgevaar in de woonwijken. De lokale politie van de zone Noord-Limburg heeft gisteren een dringende waarschuwing verspreid voor een hardnekkige phishingcampagne die momenteel de ronde doet. Tal van inwoners ontvingen een e-mail die afkomstig lijkt van financiële instelling Argenta. In de mail worden klanten opgelicht met de vraag om hun bankgegevens te controleren via een frauduleuze link. De politie benadrukt dat de bank nooit op deze manier gegevens opvraagt en roept op om de mail onmiddellijk te verwijderen en nooit bankcodes door te geven. We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Anders is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Hermano. Allez, Pavarotti. On douceur. Encore une fois.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoik bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na zes eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele

Langzaam tikt de klok, de wijzer is voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Lommelse gemeenteraad was het decor voor een verhit debat over de toekomst van het gemeentelijk zwembad. Een voorstel om de openingsuren voor het grote publiek in te perken en het schoolzwemmen te herorganiseren stuit op hevig verzet van de oppositie. Critici vrezen dat het voorstel de toegankelijkheid van de sportfaciliteit in het gedrang brengt voor gezinnen en scholen. Het Schepencollege verdedigt de maatregel wegens budgettaire besparingen en personeelstekorten. Maar het dossier ligt politiek bijzonder gevoelig. Nieuwe demografische cijfers die gisteren zijn vrijgegeven bevestigen de aanhoudende vergrijzing in onze provincie. Uit de statistieken blijkt dat inmiddels 1 op de 5 inwoners in Belgisch Limburg de leeftijd van 65 jaar of ouder heeft bereikt. Deze trend heeft grote gevolgen voor de Limburgse arbeidsmarkt, de zorgsector en het lokale verenigingsleven. Beleidsmakers wijzen erop dat deze verschuiving vraagt om een lange termijnvisie op vlak van wonen en zorg, aangezien de druk de komende jaren fors zal toenemen. We starten vandaag met veel wolken en wat lichte regen, maar in de namiddag breekt de zon door. Het wordt zwoel met maxima tot 25 graden. Als we die kaap halen, start vandaag officieel de tweede Limburgse hittegolf van het jaar. Anders is dat voor morgen, want de komende dagen schiet het kwik verder omhoog. De nacht verloopt helder en droog.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en

0: Desperté. Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoik bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten, de instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na 6 eerdere zeges. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.

met haar kenmerkende stem en toch wel opvallende verschijning vormde zij samen met de rest van de band de basis voor de vroege Europop. Dat was nog voor het succes van ABBA, want deze deed het toenertijd al met onder meer deze Chirpy Chirpy Chip Chip. Een echte meezinger was dat van The Middle of the Road. En dat hier bij de start alweer van een nieuwe Hallo Limburg. Een heel goede namiddag en welkom.

plaat die later ook nog een grootheid werd in de versie door Anne Murray. Deze Walk Right Back, en dat waren Don en Phil Everly. En nu een meezinger vanuit Nederland, van Wijlen, Rob de Nijs. En het verhaal over Jan Klaassen, de trompetter.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ja, gelukkig maar, de zomer is duidelijk terug in het land. Het wordt zelfs tropisch warm de komende dagen. En dat was een zomerse opname van Albano en Romina Power. En nu naar deze van Leo Sayer en Long Tall Glasses.

Dat was muziek van Brian Ferry in Just One of Those Things. En nu naar het nummer Halfway to Paradise. En vandaag krijg je de versie door Tony Orlando.

was muziek van deze Barcase. Scoorde onder meer met deze Soul Finger. Een toch wel zeer herkenbare instrumentaal hit van weleer. Zometeen is er nieuws uit Diepenbeek. Maar eerst doen we het nog met Freddy Bierseg. En dat in deze Moi Tamène.

Dat was een Freddy Bierce in deze Moi Tamen. En morgen woensdag 17 juni strijkt TV Limburg opnieuw neer in Diepenbeek voor de TVL Vertellingen. Verteller van dienst is dit jaar Mohsin Abbas. De toegang is gratis en als kers op de taart trakteert brouwerij Martens daar met lekker seizoensbier. Iedereen is welkom vanaf 19 uur en dat op het Marktplein van Diepenbeek.

Nou, dat was Jim Reeves in He'll Have to Go. En zometeen weer ons muzikaal feit van deze 16e juni. Eerst naar de Marmalade en Falling Apart at the Seams.

Dat was de Marmalade en dat in deze Falling Apart at the Seams. En op deze dag in 1978 gaat in New York de filmversie van de bekende musical Grease in première. John Travolta en Olivia Newton-John, zij spelen de hoofdrollen van Danny en Sandy. En hun hit You're the One That I Want begint aan een veroveringstocht in de hitlijsten.

harde Ludo op deze dinsdag met muziek van de Kirby Stone 4. En dat in deze Bobbles, Bangles en Beats. En vandaag werden in Hasselt 3 nieuwe fietsherstelzuilen geplaatst. Zij beschikken over een aantal basisgereedschappen waarmee kleine herstellingen aan een fiets ter plaatse kunnen worden uitgevoerd. Aan zo'n fietsherstelzuil is ook een ophangbeugel waar je je fiets kan aan ophangen tijdens de herstelling. Het gebruik van die fietsherstelzuil is volledig gratis en de hulpmiddelen zijn dus dag en nacht beschikbaar. En met dit initiatief wil de stad fietsen extra ondersteunen. En zo'n fietsherstelzuil vindt u onder meer op het Kapucineplein, daar waar toch dagelijks veel scholieren, bewoners en bezoekers passeren. En de twee anderen die komen in de Stokerijstraat en op het Sint-Hubertusplein in Rungst.

Ja, zou het gaan over Brussels Airport, dan was er duidelijk een probleem, want daar is altijd wel iets aan de hand. Ook gisteren weer met de spontane staking bij de bagageafhandelaar. Dat waren de Motors en Airport en zometeen deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog Dion en dat in Donna de Prima.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

De nummer 1 eind jaren 70 voor deze M. En dat in Pop Music. Een heel goede avond, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Van hart welkom in deel 2 hier van Hallo Limburg. Met zometeen muziek uit Frankrijk van Joe Dassin.

Dat was hem, Judas Say en het welbekende Taka Taka. Straks Moon over Napoli. Dat krijg je van de heer Tony Christie. Maar eerst doen we het met Vic Dana in deze Bring a Little Sunshine to My Heart.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Dat was Lisa Talbot. Het wordt weer een drukke zomer, want ze zal optreden tijdens het Feest op het Plein. Dat zijn de jaarlijkse feesten die doorgaan in Lommel. En dat op 9 juli aanstaande. Dat allemaal op het Dorpsplein. Wil je meer informatie? Contacteer dan even de officiële agenda van Lisa Talbot. En na deze tijd voor Nicole en Hugo in True Love.

Die huiszoekingen arresteerden de politie een 53-jarige man uit Nieuwerkerken, een 59-jarige man uit Genk en een 85-jarige uit Hasselt. Die werden na verhoor weer vrijgelaten. De speuters voerden verder onderzoek onder leiding van die onderzoeksrechter. En bij die huiszoeking nam de politie onder meer 1000 liter gewasbeschermingsmiddelen in beslag, daarbij ook nog wat cash en een aantal gsm-toestellen.

El Paso van Marty Robbins. En nu donderdag opent Clausura, dat kunstwerk. En meer erover na deze plaat van Frank Galan.

Dat was Frank Galan. En nu donderdag 18 juni opent aan de Abdij van Herkenrode het kunstwerk Clausura van het bekende ontwerpersduo Gijs van Varenberg. De kerk die daar eerst stond werd dus nagemaakt in een omleiding uit kort en staal en is binnenkort samen met een nieuwe belevingsroute te bewonderen. En die belevingsroute wordt de sleutelroute, die kan je vrij bezoeken en dit geeft je onder meer toegang tot locaties waar vrije bezoekers niet zomaar mogen komen. En wanneer in volgende fases de constructie wordt uitgebreid naar andere gebouwen, wordt ook die belevingsroute vernieuwd. Ja, bezoekers hebben dus veel om naar uit te kijken. Wil je meer informatie, surf dan even naar uitinhasselt.be en dan schuine streep clausura.

Je hoorde Chuck Jackson hier bij Radio Ludo in Any Day Now. Nog één muzikaal feit op deze dinsdagavond en daarvoor gaan we terug dag op dag naar 2007. Want dan gaf de Volendamse band BZN hun allerlaatste concert in de Rotterdamse Ahoy. Dat optreden werd trouwens op live op televisie uitgezonden en gevolgd door 1,6 miljoen kijkers. Ja, de groep BZN werd de voorbije 4 decennia onderscheiden met zo'n 86 gouden en platina platen.

Nou ja, het leven op zijn zoetst, dat was muziek van The Archies en dat in Sugar Sugar. Meteen ook het einde alweer van deze Hallo Limburg. Morgen zijn we er weer vanaf 5 uur en ik laat u met Clouseau en Brandweer.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij huilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

3, 4, 5 Mal in einem Monat haben wir uns nachts gesehen.

Giacomo zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve sterren krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man. Kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktentassen. Met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen. Hier is de tederheid ontroond. Dit is het

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De sociale onvrede bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport laait alweer op. Nadat het overleg tussen directie en vakbonden spaak liep, volgens de bonden omdat de directie er amper tijd voor uittrok, heeft een deel van de bedienden het werk opnieuw neergelegd. Maandag was er ook al de hele dag hinder op de luchthaven door een spontane staking bij Aviapartner. Een 60-tal vluchten liep daardoor vertraging op. De bedienden aan de incheckbalies zijn voorlopig nog wel aan het werk. In Vosselaar in de Noorderkempen is dinsdag namiddag een autobestuurder overleden bij een ongeval. Het slachtoffer week met zijn wagen om een nog onbekende reden van de weg af en belandde tegen een verkeerslicht. De man aan het stuur overleed ter plaatse. Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeval betrokken. Bruinen onder de zonnebank moet volledig uit onze gewoontes verdwijnen, dat zegt Stichting Tegen Kanker. Naar schatting zijn jaarlijks een kleine 150 gevallen van melanoom in ons land rechtstreeks te linken aan zonnebankgebruik. De organisatie vraagt onmiddellijke maatregelen, waaronder een verbod op reclame en strengere controles. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lopen vooral jonge gebruikers onder de 35 dubbel zoveel risico op een huidgezwel. En Steve van den Kerkhof is niet langer bestuurder bij Eerste Klasser Antwerp. De voormalige CEO van Plopsa legt zijn mandaat neer. In het persbericht heeft het clubbestuur het over persoonlijke en respectloze aanvallen die de voorbije weken plaatsvonden. Supporters droegen al vaker grote spandoeken bij zich met de boodschap Plopsa buiten. Van den Kerkhof was bij de recreatiegroep eerder ontslagen als CEO na getuigenissen over toxisch leiderschap. Maar dat onderzoek is later stopgezet bij gebrek aan bewijzen. Tijdens de nacht droog en zacht tot 16 graden. En dat is de voorbode van een warme woensdag met weinig wolken en maxima tot 26 graden. Donderdag klimt het kwik al naar 30 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

de leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.